voor de Roemeense kust gemeld. Een van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vrijste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3de vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oost-Voornaal 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse-Oostvoorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier.
8: We

0: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Krista Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging.
3: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
4: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jetten en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa-eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug 15 kilometer file en een uur oponthouden. Zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15. We

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
2: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 365 kilometer file staat er in het land. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Staat volledig vast rond de Maasvlakte. En ook ongelukken veroorzaken vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Want alle rijstroken zijn weer vrij bij Voorthuizen. Maar nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Een ongeluk uit de linkerrijstrook van de A4. Dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 14 kilometer file. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken. Verkeer via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file vanaf Spijkenisse met een uur vertraging. Op de N218 Oostvoorne naar Spijkenisse. De omrijders in de file voor de aansluiting met de N57. 4 kilometer en een uur oponthoud.

0: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof vanaf. Minister Boekholt Oosthuizen wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files die worden alweer korter, toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort en ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek. 30 minuten vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57. 3 kilometer en 30 minuten vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse.

0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe CV-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De dagelijkse files die worden korter. Wel is het nog druk bij de Maasvlakte en zijn ook wat ongelukken gebeurd. 180 kilometer file nog bij elkaar. Het ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam veroorzaakt 11 kilometer file tussen Naarden-West en knooppunt Watergasmeer is je vertraging een kwartier, want er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug werkzaamheden. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Je moet daar via de vluchtstrook. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne bij de aansluiting met de N15 2 kilometer file en nog 10 minuten vertraging.
6: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
7: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

mission of the

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n €8.000 kost, zag het kabinet Schoof er vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Nog vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt er glas op de rijbaan bij knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Linkerrijstrook van de N15 is dicht vanuit Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.

In the Ghetto van The King, kun je wel zeggen. Elvis Presley. Muzieksamenstelling Bob van Beten. Opname en montage Erik van Willigen. En ik, zei de gek, spreek de verbindende teksten. Nu tijd voor Diane Ross. Ain't no mountain high enough.

Take the Long Way Home, of de Supertramp. Dat waren er weer drie op rij in deze aflevering van ons dagelijkse zoute uur. Tijd voor Fleetwood Mac, nummer uit de jaren 80.

In het boek Van Amstel tot Noordzee vertelt zangeres Connie Vink dat ze na een tournee door Australië thuiskwam en aangenaam werd verrast door een gebaar van haar eerste man Frank. Op de gevel van haar file stond in sierlijke letters de naam Finkestein, uitgevoerd in zijn handschrift. Frank overleed toen Connie 37 jaar oud was. Meer informatie staat op www.kbcimport.com. Dat adres is www.kbcimport.com.

0: zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Goting is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Willicombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Delft 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En 10 minuten vertraging nog door opruimwerkzaamheden op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Suurhofbrug. De linkerrijstrook is daar dicht.
4: Radio Money, de stem van de Noordzee.
5: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: John Lennon als tweede plaat met Jealous Guy. Uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Als je het zo zegt, klinkt het wel heel lang geleden. Op de goede oude middengolf en via de stream is dit KBC Radio met ons Zoute Uur.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

driemaal gehad, Little Richard. Little Richard was in 1956 de eerste die het nummer opnam. Het nummer is vele malen gecoverd. Onder andere door Elvis Presley, daar is hij weer. The Kinks, The Beatles en Live door Led Zeppelin. En voor mij weer tijd om afscheid te nemen. Ik laat je achter bij Barbra Streisand en Woman in Love.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: De R in de maand. Zorg dat er Sanostol in huis is. Sanostol, de levertraan met sinaasappelsmaak. Kinderen zijn dol op Sanostol. Uw apotheker en drogist hebben het. Geef uw kinderen puur natuur. Elke avond om 7 uur. Sanostol.
2: Golden Wonder. Golden Wonder.
3: Tomatenketchup van Golden Wonder. Zongerijpe tomaten op zijn allerlekkerst. Tomatenketchup van Golden Wonder. Pittig van smaak, niet van prijs.
2: Golden.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namakendak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 een spoedreparatie vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging valt mee hoor. 5 minuutjes. En 5 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met...

zanger van Simply Red is Mick Hucknall. Ik zat even te denken toen ik dit nummer koos zojuist. Jericho uit 85. Hoe oud was hij toen? En ik denk, nou, ik zal sowieso even googlen hoe oud de zanger van Simply Red is. En toen zag ik iets bijzonders. Toen dacht ik, oh, wat bijzonder. Ik werd verwezen naar het feit dat Mick Hucknall voor de eerste keer vader is geworden. Ik denk, op die leeftijd, hoe oud is hij dan? Hij is in 1960 geboren. Hij is voor de eerste keer vader geworden. Maar blijkt dat oud nieuws te zijn? Blijkt dat nieuws uit 2007 te zijn? Zijn kind is intussen 19. Jongen. Onderweg op KBC. Zeg goedemorgen, ik heb de koffie klaar. Jericho op het album Picture Book over oud was vroeger veel beter. Zeker, want toen hadden we vinyl en wat klonk dat lekker. Toen ik voor de eerste keer luisterde naar Simply Red's Picture Book, het album op CD, ik schrok me de... Echt waar. Ik heb dat niet gauw. Maar dat album was zo anders. Het klonk zo steriel, zeg maar, op CD. Dat was toen nog een techniek. Alles klonk heel plat en er zat geen body, geen dynamiek in. En toen dacht ik, vinyl is zo gek nog niet. Maar later dacht ik pas, oké, toen het vinyl wegging. Het kraakte ook wel. En het piepte. Nou ja, het rumbelde, zeg maar. Intussen is vinyl weer helemaal hot. Dus als je je platen nog hebt, hou ze. Over houden gesproken. Nou, ik hou jullie erbij en jullie houden mij erbij. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. We gaan er weer een paar mooie interactieve radio-uurtjes van maken. Ik zie dat heel wat mensen zich al gemeld hebben, hoor. De MRC Mossel. Basje van Hooyen, de Viking, Jeroen. Even checken of Jeroen een lang verhaal heeft of een kort verhaal. Goeie lengte, Jeroen. Hartstikke mooi. Dat weet ik er alvast. Je hoort hem zo meteen, net als André. Die was er vanmorgen vroeg niet bij. Heel veel anderen wel, zoals Combi 1 bijvoorbeeld. En Gerrit, de Bannengaander, heeft ook vanmorgen naar het ochtendprogramma bij Radio M geluisterd. Dat vonden we ook leuk eigenlijk wel. Ja, zeker wel. Nou, zometeen bij ons in uitzending. BB Barry Bennebroek, Combi 1 weer. Edwin Tempelman, Jan Gimbis, Corné van VT, de blauwe VT. Kortom, gezellig dat jullie er zijn. Ik heb het gezegd, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Dan kunnen we weer samen interactief radio maken en kilometers maken. Nou, wat willen mensen nog meer? De baas weer blij. En als je je eigen rijder bent, natuurlijk ben je zelf ook blij. Zonnetje schijnt bij mij. Het is 10:50 in Nederland, waar je ook bent. Kom met je bericht en we maken er samen wat moois van.

0: Nieuwe single voor Bente. Parachute. Zo schrijf je het ook, parachute. De eerste keer dat ik het zag, weer dat woord, dacht ik van, hè, zeg al dat parachute. Maar het is natuurlijk ook op zijn Engels parachute. Dus, ja. Even goed om te weten wat dat er gaat. 12 minuten voor 11:30 intussen geworden in Nederland. Bij Harley in Brisbane is het al, ja, 8:12. 8. Het is ook weer Harley. 8 uur verschil met ons, hè. Dan is het 8:12. Onderweg op KBC, op de Middengolf, AM 891. 1008 kilohertz. Het kan zijn dat je even geen signaal hebt, maar ja, er wordt er gewerkt. Of dat het zometeen weer keihard terug is. Net als een piraat die uit de lucht wordt gehaald. Op een gegeven moment is een station even weg en dan is het weer keihard terug. Maar we zijn geen piraat, hè, voor de duidelijkheid. Nee. We doen het. En natuurlijk via de app van TuneIn Radio bijvoorbeeld. Of een andere radio-app kun je dit programma waar ook ter wereld beluisteren. Dus ook bij Harley in Brisbane. Ik check nog even of die tijd nou wel klopt. Want dit, ik zeg nou 8 uur verschil. Zit al een beetje in mijn hoofd met... Met natuurlijk de tijd van de winter. Maar dat is pas aan het einde van de maand. Het laatste weekend is weekend 4:25 of zo. Dat was vrij snel al. Harry, ja. 8:12 in Brisbane. Down Under. En ook bij Ronda Wilby in Cairns. Een stukje verderop, hogerop, 1600 kilometer bij Brisbane vandaan. Chippy ga je horen. Wat namen sowieso Edwin erbij. En nog een Edwin. Ja, we hebben er een hoop hoor, Edwins. Jongen, jongen. Combi 1, ben er alweer bij. Het is toch wat, Johan? Niet te geloven. Kan ik alvast een tosti bestellen? Als er niet te veel gesnackt wordt, dat is heel slecht voor je, dat weet je. Intussen. Graag 4 sneetjes brood, dan ham en kaas. Dan weet je, ik roep het vast, maar de kantinejuf is nog niet binnen, juffrouw Corrie. Maar ja, ik ga het niet allemaal opschrijven. Ik stuur het wel even door naar haar. Graag 4 sneetjes brood, dan ham en kaas. Met een beetje verse paprika uit eigen tuin of familie. Ja, mijn vader, hè, die had een lekkere paprika gekweekt. Gewoon plantjes, gewoon in huis. En op het dakterras van hem. En een beetje pittige curry. Jong, wat heb je goede oren, zeg. Heb ik smaak of is dit gek? Nee, dus hartstikke avondvullend zelfs dit. Ongelooflijk, Johan, combi 1, grote boer. Vanuit Canada is het Robert ten Haven. Robert, je krijgt van mij een Bluetooth-duimpje. Omdat je erbij bent, je kunt je melden via Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl krijg je van mij gewoon zo'n duimpje terug. Waar ook ter wereld. Ook een duimpje van Johan, ACC. En zo nu dan ook nog de AC, dat is dan de airconditioning. Even kijken hoor. Nog meer duimpjes, daar ben ik toch even mee bezig. Ja, Corné natuurlijk, ja, van VT. De blauwe VST krijgt natuurlijk een blauw duimpje terug. Zo doen we dat, ja. Onderweg naar Parijs is Jan Gimbis. Die stuurde ook alvast een duimpje dat het oké is. Dan krijg je er ook een van mij. Nou, dan ben ik toch aardig, toch? Arjen Breems. Arjen, hier. Bluetooth duimpje terug. En Hans, voorlopig even is dat het enige dat hij stuurt, krijg je van mij ook een blauw duimpje. Zo zie ik dat even gauw binnenkomen. Nou zijn we gaan. Dat was de post voor vandaag, denk ik dan. Niet helemaal. Marcel krijgt ook een Bluetooth duimpje van mij. Nou, zo doen we het allemaal. En reguliere post of gaan we nog wat mensen horen of niet? Nou, denk het wel. En als je mensen kent die jarig zijn, dan bij deze alvast...
1: Gefeliciteerd!
0: Zo, geef het maar door. Ik ben heel erg benieuwd. Hannes. Ja, Bob onderweg is. We zijn er weer bij. Onderweg voor Ton Trans vanmorgen gelost in het Sorbier is het 57e departement in La Douze-France. En daarna heb ik een match geladen voor Week bij Duurstede. Ik ga nu bij Martelange. Oké, nou een stukje te gaan nog, denk ik dan. Bob dubbelop in het kwadraat. Eric Clapton. Daar staat Eric Clapton. Nee. Ik dacht eerst een typfout, maar toch niet. Ja, zo zie je maar. Ik krijg het binnen en ik lees het meteen voor. Zo, hier alsof het niks kost. Dat is ook zo. Eric Clapton. Hoe kom je daarbij, vraag ik me dan af. Dat wil ik dan wel eens een keer weten. Maar het is wel een leuke keuze natuurlijk. Een goede keuze ook, natuurlijk. Trouwens, elke keuze is goed. Je smaak kan anders zijn, maar de keuze is goed. De MRC Mossel, Luc, Segers, morgen Bob. Gisteren heb ik gelost in Tilburg. De plaats van VT zit natuurlijk, maar daar was jij niet. En daarna naar Heist op Den Berg gegaan in België om daar te laden. Ik was dus aan het rijden, dus vandaar dat ik even niet kon reageren. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Natuurlijk wel oppassen in België met de phone. Je moet overal oppassen, maar ook daar zeker. We staan op dit moment met de club bij de grens Aken-Noord... om vanavond te gaan vertrekken naar Bayreuth. Maar we dan morgen is het donderdagochtend gaan lossen op een melkfabriek. Koffiemelkfabriek. Maar ook natuurlijk, ja, daar komt de melk vandaan. Graag koffie, als het kan. En een tosti hamkaas. Ja, de tosti zijn ook razend populair. Dat regelen we allemaal, hè, natuurlijk, ja, hier. Maar kom ik deze zonnige dag wel door? Een zonnige donderdag, en dat is het zeker, ja. Basje van Hooyen. Morgen, Bob, ik ben net weer in Zwolle. 3 Scania's geladen voor Padborg. Ik kan dus heel de uitzending meeluisteren. Nou, dat is goed. En het klinkt ook wel heel gek eigenlijk. Een Scania komt uit, theoretisch gezien, uit precies Zweden. Maar wordt in Nederland geassembleerd en gaat dan naar Zweden toe. Ja, ja. Zo halen wij ook alles uit het buitenland. Hè? De garnaaltjes bijvoorbeeld. Hoewel, die worden tegenwoordig ook wel in het noorden gepeld, volgens mij. Maar die gaan helemaal naar Marokko, die vis die wij gevangen hebben. En dan wordt het gepeld. Komt het weer terug. En dan eten wij ze hierop. Ja, het is heel gek. En dat is goedkoper dan zelf pellen. Althans, dat is maar een klein voorbeeldje. Ik weet intussen dat er ook garnalenpellers zijn die dat wel in het... De vissers van het noorden die dat wel doen, hoor. Dus gewoon in Nederland. Dat is misschien veel beter. Goed, bij de Scania's weet ik ook het fijne er niet van. Ben daar wel een keer geweest in de fabriek bij Scania. Dat vond ik zeer, zeer interessant. Echt mooi om te zien. Die productieband. Sowieso leuk. Ja, bij Volvo ook. Nou ja, dat was dan niet de productieband, denk ik dan nu in deze. Dat is weer wat anders. Jeroen Schild is erbij. Ik hoor het nog wel even, Bas, hoe dat zit met dat verhaal. Met die Zwolle. Oh, en Padborg is Denemarken, Bob. Gaat mijn hele verhaal naar de ratsmedee, Bas, hé. Nou ja, dan zeg ik, om het er even uit te kletsen... Van Zweden naar Denemarken hoef je toch niet via Nederland te doen? Ja, ik moet wat zeggen, Bas, je hebt helemaal gelijk, joh. Ik blackout in dit geval. Ik ga maar gauw luisteren en jullie ook naar wat Jeroen te vertellen heeft. Welke Jeroen? Jeroen, je moet het doen. Jeroen Schild, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Bob. En alle onderwegjes, ik ben er ook weer bij. Nou, gisteren ben ik gekomen tot
0: waar?
1: Aan Routier Nunspeet. Daar was ik pas om 9:30.
0: Oh, aan de 28, ja.
1: Ja, laat genoeg. Dus ik had vrachtkippenmest geladen.
0: Ja.
1: En ik ben de boer met Raymond een bakkie nasje gegeven met z'n thee.
0: Oh,
1: ik ben gegaan. Ben ik daar lekker geslapen.
0: Ja.
1: Ben ik vanmorgen 6:30 ben ik weer weggegaan. Ben ik gelost in Wijster.
0: In Drenthe?
1: Daar hebben de trailer mooi schoongemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ben ik naar de volgende boer in Staphorst gegaan. Lekker voor een geitenmest erin gegooid. En ik ben dan onderweg naar Middenmeer. Ja, dan ga ik die daar even lossen op het land.
0: Ja.
1: En dan ga ik naar Stroe.
0: Veluwe.
1: Ik ga hier rundveemest laten.
0: Mm-hmm.
1: Voor een boer in Emmeloord.
0: Oh ja.
1: En dan weet ik nog niet wat de bedoeling is, maar dan ben ik wel vlak bij Casa de Patricia.
0: Oh, ik denk dat je weer niet verder komt,
1: nou,
0: ja.
1: Oh ja, ik wil eventjes...
0: Ja.
1: Gerrit, de borderader.
0: Gerrit, ja.
1: Uitroepen tot een nachtrijder van de dag. Dag,
0: ja, man.
1: Dag. Groetjes, maak er wat van met z'n allen.
0: Ja.
1: En tot morgen.
0: Jeroen, dankjewel. En de groet aan Patricia. Dat is zijn vriendin in Emmeloord. Dus voor de duidelijkheid denken mensen, wat is die, gaat hij daar aan doen? Nou, dat weten wij ook niet, maar hij gaat lekker naar huis. Tenminste, zo voelt het wel een beetje. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ik krijg groen licht, een knippertje van de ANWB in Den Haag, mensen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse wegen dicht door werkzaamheden. De A1 Hamburg-Lübeck gaat in beide richtingen dicht bij Hamburg-Noorderelbe. De A40 Duisburg-Essen gaat in beide richtingen dicht bij Mülheim. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. De A1 Osnabrück-Bremen wordt in beide richtingen afgesloten tussen Vechta en Kloppenburg. Dat is van zaterdagochtend tot maandagochtend. In Frankrijk is de Mont Blanc-tunnel 's nachts dicht door werkzaamheden. De afsluiting is van 22:00 s'avonds tot 6:00 de volgende ochtend. Dit duurt tot vrijdagmorgen. Volgende week gaat de A40 Genève-Lyon in beide richtingen dicht door werkzaamheden. Van maandag tot vrijdag tussen de Chamoise-tunnel en Bellegarde.
0: Mm-hmm.
2: De afsluitingen zijn dan alleen van 9:00 s'avonds tot 6:00 de volgende ochtend.
0: Een beetje dat.
2: In België gaat komend weekend de E40 Brussel-Luik in beide richtingen dicht bij Berten door werkzaamheden. De afsluiting van de E40 is van zaterdagavond 8:00 tot zondagmiddag 1:00.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
0: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleerbuizen in het gebouw. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dick Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: John en Olivia, of John en Olijfje natuurlijk. Ja. Olivia Newton-John, John Travolta, 1978. Oh, wat was het een film, zeg. Jongen, jongen. Ik naar de bioscoop. Je moest 12 zijn. Ik was 12 in het jaar 1978. Maar ja, het was wel een film die wat teweeg bracht. Ik snapte niet alles. Tenminste, nou ja, veel dingen ook wel natuurlijk, ja. Kriebels kreeg ik al wel van Olivia Newton-John, moet ik je zeggen. Ja, zeker. Dat begint dan toch op een gegeven moment, hè. Ja, er zijn jongens die hebben het al op zijn achtste of negende. Ik niet. Op een 12e wel. Maar goed, dat terzijde, zeg ik. Ik deel wel veel met jullie, dat blijkt me wel weer. Onderweg op KBC, het is 11 uur 36. Gezellig dat je er bent. Voor diegenen die wel een bakkie willen. Voilà, met één druk op de knop is het zover. En de kantinejuf is binnen. Goed nieuws, want zij maakt de allerlekkerste tosties. Hamkaas, of alleen kaas, of alleen ham. Maar dan noemen we het geen tosti, dat is gewoon een boterham die warm is met ham. Iets vegetarisch kan ook, denk ik dan. Doen we er gewoon niks tussen. Zo. Onderweg op KBC. Gezellig dat je er bent. Ik rijd graag met je mee. En ik wil ook heel graag horen wat je gedaan hebt en wat de plannen zijn voor vandaag. André.
1: Morgen, Bob. En alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Vertel. Laten we maar eens beginnen met gisteren.
1: Nou, gisteravond naar Frans de Bult gegaan.
0: Oh, Deurningen, ja.
1: Even
0: ja.
1: Met die Linda Jaarsma zitten, buurten. Die in het programma Mighty Truckers mee heeft gedaan.
0: Ja, wat leuk, hè?
1: Daar ben ik vanmorgen vertrokken. Hebben gelost in Aalen in Duitsland. Ja. Nou, daar ben ik nou leeg.
0: Aha.
1: Nou ben ik onderweg naar Duisburg. Ben ik rond 11:30 even live voor Itterwoord.
0: Dat is het al. Ja.
1: En dan gaan we die vanmiddag even lossen. Gaan we even in Moa live voor Amsterdam. En dan, misschien vanavond RV. Misschien de ketting. Als het heel goed loopt, misschien wel Treurenburg. We gaan het meemaken. Dus,
0: ja, het kan.
1: Nou. We maken een mooie uitzending van. Groeten iedereen. En dan tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug, zeggen we dan. Het kan nog. Ja, we hadden het natuurlijk van de week al. En vorige week ook over de hoeveelheid routiers in Europa die aan het sluiten is. En ook in Nederland natuurlijk, hè. Laten we hopen dat ze nog allemaal wel het hoofd boven water kunnen en willen houden ook natuurlijk. Nou, wil is er vaak wel, maar opvolging niet altijd. Er zijn best wel wat weggegaan natuurlijk, gelegenheden. Nou, of bij Frans of bij Joop Treurenburg in dat geval. Dat is niet je collega voor de duidelijkheid, hè? Nee. Dat is Joop met de kern van Joop en Monique. Maar die is ook aan het werk op dit moment voor Zijdel aan Stolwijk, net als André. Nou, goed dat je er bent. BB Barry is er ook weer op weg vanuit Walwijk, jongen, naar Summeren om te gaan lossen. En dan ga ik door naar Kloppenburg in Duitsland uiteraard. Fijne uitzending. Bakje zwart zou lekker zijn. Ja, lijkt me ook. Ja. Groetjes van BB uit Summeren. Barry. Edwin van Tielbeke is erbij. 40 jaar bij de zaak, en niet te geloven. Ja, wel te geloven. Afgelopen maandag werd hij in de bloembollen, wil ik zeggen. Nee, dat ook weer niet. Dat doet Michel van Doren. Met een holle in de bollen. Hij werd in het zonnetje gezet en terecht natuurlijk. En gisteren was die day. 40 jaar bij de firma in dienst, jongen. En vandaag weer present. Ik ben net leeg in Mönchengladbach. Mönchengladbach, moet ik zeggen. Sommigen zeggen Mönchengladbach. Dat is nog niet richtig. Het is Mönchengladbach. Ik ben onderweg naar Kruisinaveen. Om daar een beetje te gaan laden voor Rotterdam. Dat is ook niet goed, dat is Rotterdam. Maar natuurlijk, ja, groetjes en een fijne uitzending. We zijn lekker bezig, Edwin. En de silo heb ik al omhoog zien gaan op de foto. Dus wat hartstikke goed. Ja, de pure Norwich stroomt er zo uit. Gelukkig wel. Ik zit nog even naar de foto's te kijken van de Banner. Wat heb jij allemaal doorgestuurd? Jongen, jongen, zeg. Hey, Banner gaan de radio. Gerrit is erbij. Vanmorgen ook al, dat vonden we hartstikke leuk natuurlijk, ja. Ik kom er zo op terug, want ik weet niet wat dit is. Want het is ook via de, noem het maar, via de eigen site weer. Ja, dat kan ook allemaal. Dat is op zich wel leuk natuurlijk, ja. Maar, zal ik het gokken dan? Ja, tuurlijk. Ik weet niet of we Gerrit gelijk krijgen, hoor.
2: Oh, je mag best weten, Ed Jeroen.
0: Ja, zie je.
2: Eventjes, ik
0: had... Ja, zie je, dat is van Barregaande Radio. Ja, dat is het lastige van dit programma. Ik vind het fijn dat Barregaande Radio dit doorgeeft, dit programma tussen 11 en 1. Maar dan hebben we ook wel eens wat post, wat alweer achterhaald is. Of ook weer niet natuurlijk, hè. Maar ja, dat is een leuke koppeling, toch? Denk ik wel. Nou. Het is maar een kleine stap van de een naar de ander. We komen uit bij Edwin Tempelman. Edwin!
3: Goedemorgen, Bob.
0: Hi.
3: Ja, dit verhaal spreek ik maar even in, man. Ik weet niet hoe ik het op papier moet zetten.
0: Wel leuke dingen, hoop ik.
3: Nee, gisterenmiddag in Westerkappelen.
0: Ja? Ja. Wat dan?
3: Edwin, het spul is nog niet klaar. Dat was om 3:00. Ja.
0: Ja?
3: Ik denk, nou, dan zetten we maar aan de kant. Dan gaan we vannacht wel met piepende bandjes weg.
0: Oh ja, echt?
3: Al gezegd.
0: Ja?
3: Vannacht om tijd te wekken om 3:00, hè.
0: Ja.
3: Ik rijd niet met een koelkast, hè. Nou ja, goed. Rijden.
0: Ja.
3: Ja. kom bij die mensen aanzetten, daar ergens rechts van Flensburg. Ah, toen zeggen die mensen van, ik weet niet wat je hier doet. Maar wij hebben geen ruimte.
0: Nee.
3: Nou, even heen en weer bellen. Je weet hoe het gaat. Want ik moest dat ding dan neerzetten. Zo'n wekselbrug heet dat.
0: Ja.
3: Maar gelukkig was er een bakkerij aan de overkant. Lekker broodjes gehaald en koffie. Niet zo lekker als die van jou, hè?
4: Nee, dat is al best.
3: Nou, toen kreeg ik in één keer bericht. Breng hem maar 80 kilometer terug in Kiel.
0: Nee, joh.
3: Dat ben ik nou aan het doen. Ja, fantastisch.
0: Nee, echt. Toch?
3: Ja. Leuke dag. Zo. Terwijl dat ik dit zeg, ga ik hier het Kielerkanaal over, Bob.
0: Ja, dat is Kielerkanaal,
3: leuk, hè? Ja. Oude brug.
0: Ja.
3: Nou ja. Doe maar een bakje koffie van jou.
0: Ja.
3: Met de Engelse versie van papa van Stef Bos.
0: He?
3: Ken je die? Anders stuur ik hem wel even.
0: Doe maar even.
3: Ja. Hoi. Uit.
0: Uit. Uit.
3: Oh nee, dat zegt Wim altijd, hè. Uit.
0: Uit. Uit. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is wat. De Engelse...
3: Daddy.
0: Ja, dan weet ik het niet. Nou, stuur maar door, dan kom wel, ja. Nou, Gerrit, heb je toch een beetje het idee dat je voor... Gerrit, Edwin bedoel ik, heb je toch een beetje het idee dat je voor Jan Joker bezig bent... als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Een soort speelbal bent. Op een gegeven moment is het uit met de pret, hè. Maar goed, dan kunnen de zogenoemde knuppeltjes op kantoor niks aan doen natuurlijk, hè. Denk ik dan, hè. Ga daar maar even vanuit. Oké, KBC en onderweg. Mooi bezig. Rimco krijgt van mij een Bluetooth duimpje, want ja, dat verdient hij wel. Als je ook nog een bakje koffie wil, kan dat ook natuurlijk. Ik ga er eigenlijk even vanuit. Cowboy Phil in België was vanmorgen vroeg ook aan het luisteren. En vanuit een intussen zonnig Edegem bij 16 graden wens ik iedereen een hele fijne uitzending en veilige kilometers toe. En Jos, een mooi zaagmomentje. Voor Dikkie, helemaal vergeten. Voor Dikke Muskie. Wat is er aan de hand namelijk? Jos is vrij deze week. En ik heb er helemaal geen idee dat het alweer woensdag is. Over een kwartier gaan we zagen. Wil er iemand de zaag ter hand nemen? Of moet ik weer mijn spierballen gaan tonen om de week door het midden te zagen? Dat kan hoor, dat is geen punt. Maar de eer voor iemand. Zometeen, 12 uur. Ik zou zeggen, meld je aan en dan regelen we dat je een kettingzaag krijgt. Dan gaan we er snel doorheen. De eerste helft van de werkweek achter ons te laten. We willen van de zaag. Zo, nou, Jos, goed zaagmomentje. Jos wensen we een goede week. En Jos had gezegd vorige week dat hij, Jos de Zager... dat hij misschien wel met nieuws naar buiten gaat komen na deze week. Dus we hebben het. Nou, ik ga weer terug naar Cowboy Phil. Philip dus. Misschien wil jij wel zagen, Philip. Ik wens iedereen veilige kilometers toe. Jos, dus iemand anders een mooi zaagmomentje. En zo kreeg Philip omdat mijn dochter zaterdag... jarig is, even kijken. Nee, de dochter van... Wacht even. Omdat mijn dochter zaterdag en mijn vriendin zondagjarig zijn dus... zal ik morgen... in plaats van zaterdag gaan werken voor de taxi, hebben we het over. Want dat is de beste taxichauffeur van Antwerpen en wijde omgeving, Philip. Voor de rest heb ik eigenlijk niks in de pap te brokkelen. Dat is dan weer jammer. Heel jammer. Maar begrijp je. Veilige kilometers toegewenst tot morgen vanwege Cowboy Phil. Mooi geschreven natuurlijk. Ja, Philip, gefeliciteerd en succes met alles wat je wil gaan doen. Zelfs wat zagen. Chippy, Martin.
5: Goedemorgen, Bob en de weegjes. Ja, daar is hij weer. Martinez.
0: Hallo, zeeman.
5: Ja. Bob, ik...
0: Ja?
5: Ik was er gisteren even niet, want ik had gisteren weer eens een keertje OR.
0: Ja. Wist ik, OR, hè?
5: En vandaag heb ik ritje Duitsland.
0: Ja.
5: Met, tot en met vrijdag.
0: Nou, goed toch?
5: En ik rijd net bij Elten de Rens over en denk, hé, wat? Hm? Ik zeker wat gemist, de hele politiecontrole is weg. Kom er zo overheen. Zo, mooi, dat ik weer gehad.
0: Oh, dat was je niet gewend natuurlijk, ja.
5: Nou ja, goed, ik ga nou richting Hanau. En dan van Hanau naar Heilbronn, dan naar Mulak, Villingen, twee keer, Freiburg, Kallersroer.
0: Ja.
5: En dan weer naar boven toe, Ludwigshaven, Mannheim en Mainz Kastel. Ja, misschien een onlogische route, maar ja, ik plan dat niet. Daar hebben we computers voor.
0: Ja, ik weet het ook niet precies, moet ik je zeggen, hoor. Ik ben geen zeeman, zeg maar. Ik ben ook niet van de planning. Ik zie dat Rimco trouwens even tussen neus en, lippen door een lekker bakkie zegt... Oh, heerlijk, Bob, danken. Nou, dat is helemaal voor elkaar. Ja, dan ben ik gelijk het verhaal kwijt van... dat is wel weer jammer natuurlijk. Dan zitten we midden in Chippy's verhaal. Is de verbinding verbroken? Jongen. Ja, we gaan hem oppakken. Chippy, ga nog even verder dan.
5: Dat dus. Nou, dat dus. Ik sta nou hier zo. Ik ga even een stopje maken om even de landcode in te voeren. Ja. En een bericht in te spreken. Dat en ik wil graag, alsjeblieft, dankjewel, graag gedaan. Een bakje koffie met een tosti.
0: Ik wist het.
5: En een beetje pindasaus. Nou, iedereen een hele fijne dag en tot later.
0: Dat is Martinus, hè, Chippy. Van de Zeeman, maar dat spreekt voor zich. Oh, je Zeeman, hier heb je nog een bakkie voor me. Oké, dat was even tussendoor. 14 minuten voor 12 al. Ja, echt, jongens, de tijd gaat door. Ik maak me een beetje druk over het zagen. Aan de andere kant ook weer niet. Meestal lukt het wel. Dus iemand zal er wel bereid zijn om straks die mooie werkweek door de helft te zagen. Ja, dat denk ik wel. Kom maar goed. En Bob dubbel op, hè. Ik had nog een paar suggesties liggen. En nog wel van vandaag erbij. Nou, we gaan wel een keuze maken. En één artiest in de spotlight zometeen.

Heb je ook het idee dat het allemaal zo snel gaat in het leven? Met name dit programma. Het is echt ongelooflijk. Living in the Box van Living in the Box. Hoe makkelijk kan het zijn in het leven? Ja. Nou, zometeen Bob dubbel op. Ik doe nog even wat post in een minuutje tijd. Joop. Hey, Zijdelaan Stolwijk, collega van André. Bob, alle luisteraars onderweg. Ik ben er weer bij. Vanmorgen gelost en ook geladen in Wansum. Nu onderweg naar Grobbendonk. Of Grobbendonk, wat je wil. Ik ga net waar je de klemtoon wil leggen. Maar je weet wel waar het ligt, bedoel ik. En daar gaan we dan straks lossen en ook weer laden in Moa. Oké, en maar eens even kijken waar we vanavond uitkomen. Ik denk Hervé aan André. Dat zou toch leuk zijn. André, koers gewoon naar Hervé. Ja, of jullie moeten samen naar Joop in Treurenburg gaan. Ook prima natuurlijk, of een andere plek. Heb je voor mij een bakkie zwartje, wat denk je dan? En straks, en dat gaat er zometeen van komen, maakt de kantinejuf juffrouw Corrie voor jou een lekkere tosti, ham, kaas. Fijne uitzending, Joop, we zijn lekker bezig. Dankjewel. José, Kees en Buk, we zijn erbij hoor. Gelukkig, maar gezellig ook wel. Nou, en Denniske. Ja, die doe ik nu nog eventjes. En Hans is erbij gekomen. Michel, ja, sorry jongens, zometeen. Alleen Denniske nog even. Goedemorgen allemaal. Ik doe ook even lekker de volle uitzending mee. Vanmorgen al 1 gelost en ook weer 2 geladen in de regio Le Marc. En dat was Limburg aan der Laan trouwens. Dus een heel ander accent moet je dan doen. Sorry. Door naar Stuttgart. Ulm. KBC Radio. En...

0: Hadden ze toch een beetje geleend van de Bee Gees, volgens mij, hè? Uit 1985, wat een knoeper van een hit. Van het echtpaar Simpson. Ashford en Simpson, voor de duidelijkheid. En Solid as a Rock. Het is hem vandaag, mensen. Ja, zo gaat de 12 inch nog even door, volgens mij. Ja, dat is waar.
1: Bob, dubbelop.
0: Nog een keer. Nee, zie je wel. Er wordt helemaal niks meer gezongen. Oh, Albert, die gaat zagen voor ons zometeen. Albert, broer, waar ben ik dan blij om, Albert? Hartstikke goed. Doe ik er nog even een van Ashford the Simpson, Found the Cure uit 1979. En dan komt het zaagmomentje in de aantocht. Oh, wat heerlijk.

0: Kom, we verhuizen naar het volgende uur. En het zaagmomentje is een aantocht.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Albert, doe je best, joh. Hey. Ja, dat doet hij, hoor. Hij is al die tijd bezig. Het is een taaie materie, hoor, deze week. Op de een of andere manier. Ik hoop dat de tweede helft beter gaat, maar de eerste... Nou, dat gaat lekker. Hij gaat goed, hij gaat fijn. Albert lekker aan het zagen, de week bijna door het midden. Ja! Het is gelukt, Albert van harte. Zo, hè. Zo zie je maar, bij afwezigheid van Jos, toch gelukt.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week...

0: week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Horen naar Heerenveen bij Brezandijk. 3 kilometer file, kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Horen bij Den Oever. 2 kilometer file.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.

Meghan Trainor van 2022 komt het plaatje. Ja, inderdaad, ja, 2022. Was even aan het kijken. Had ik beter eerder kunnen doen. We hoeven niet zo te twijfelen. Ik ben niet zo'n twijfelkontje, hoor. Nee, helemaal niet. Ik ben wel recht door zee dat je denkt van oké, dat is het. En, maar sommige dingen had je ook even kunnen nakijken. Ja. Made you look. Goedemiddag. Onderweg op KBC. Dank je, Albert, voor het door het midden zagen van de week. Ik zeg het nog maar een keer. Want ja, er was niemand anders die het had gekund. Nee, dat is niet waar. Ik had het wel gewild, maar je weet, ik ben daar veel minder goed in dan Jos. Maar ik vind dit een fantastisch alternatief. We hebben wel wat mensen gehad in het verleden die dat hebben gedaan. Dus dat is hartstikke goed. Ja, goed dat je het hebt gedaan. Ik ben er heel blij mee. Tostietje voor jou, neem ik aan. En wat wil je? Oh, je wilde ook had je al besteld. Ik zie hier in het bestellijstje. Ik ben erbij. Tostietje hamkaas met een kloddertje mayonaise erbij. Lekker vet, joh. Hey. Heerlijk. En koffie met 2 klontjes suiker. Nou, zo begon ik ook. En uiteindelijk werd het 4 of soms 5 klontjes suiker, kan ik je vertellen. Het was een soort van Bob in het kwadraat, zeg maar, vroeger. Totdat ik 20 was. En daarna ben ik echt gaan trainen, 3 keer in de week. En overgegaan dus op zwarte koffie. En sindsdien drink ik alleen maar koffie zwart. Ik heb trouwens geen zin in koffie, dus ik neem mezelf ook even. Goed, nou, Hans is erbij gekomen, heeft alweer wat dingen doorgestuurd. De Viking dus, daar heb ik het over. Oh, volgens mij was Hans Vriend er ook bij, de vriend van de show. Nou, ik zal even kijken nog, die ben ik even kwijtgeraakt intussen. Zit op de bank waarschijnlijk. Goedemorgen Bob, gisteren in de middag geworden in de buurt van Chartres ben ik wezen eten, zegt de Viking. En vanmorgen daar een klantje gelost en toen overgegaan daar. En in Le Mans geweest, dat is een race, daar wordt in de buurt gelost. En het is nu 17 graden. Nou, vanmorgen overigens wel wat regen gehad hier in Frankrijk, maar het is dus nu weer droog. Groetjes van de Viking aan iedereen, de intersprinter Hans. Check even of ik dan... Nee, ik denk dat Hans alweer aan het lopen is. Die is een rondje met Kimmy aan het wandelen. Kimmy is de hond, hè, voor de duidelijkheid. Nou, we hadden Barry Bennebroek al even. Bart Barelds, mensen, die is erbij. Ja, zeker. Middag Bob en onderwegjes en luistervinkjes. Gisteren weinig tijd gehad voor een berichtje, dus vandaag wel. Nu op weg naar Wijster in Drenthe om te gaan lossen. Om 12 uur is het al gebeurd, of je bent al aan het lossen. Ik probeer wel het laatste uur zo tussentijds te luisteren. Dat is hartstikke fijn. Dan doe ik het ook niet voor niks, zeg maar. Graag een bakkie. Nou, bij deze, beter laat dan nooit. Maar ja, je stuurde hem om 11:30, dus het was eigenlijk wel op tijd. Ja. Ik loop echt achter. Graag een bakkie met koffie met melk, dus voor de duidelijkheid. En heb je ook een tostietje hamkaas erbij. Ik schreeuw het even naar Corrie, want die is... Oh, die is aan de telefoon. Dat is niet netjes dan. Ik zal het even opschrijven voor haar. Even doorsturen dit. Tosti hamkaas voor WB Bart Barels. Als ik er BB op zet, dan zou het Barry Bennebroek kunnen zijn. Barry uit Summeren, maar dat is niet waar. Dat is Bart Barels, mensen, dit. Allemaal een fijne werkdag en tot morgen. Jij ook, man. Dankjewel. Michel van Doorn. Ik had het al even over je, Michel. Ik zat even te roddelen. Nee, want je hebt de uitzending al gehoord. Oké, de kar is weer leeg in Vierlandenpolder. Vierlandenpolder, Hamburg. Nog draaiadressen overgenomen van een collega. Oh, die heeft je wat in de baan gesplitst. Die heb ik er ook uit. Nu planten, bakken, laden in... Waar staat dat nou? In Rendsburg. Ik dacht Flensburg, maar het is Rendsburg. Tussendoor even een bakje koffie als het kan. Ja, natuurlijk kan dat, ja. Heb je even voorbij. Ik vraag me af hoe André... Nee, hoe Anne van Radio M Utrecht eruit ziet. Ja, ik zie er elke dag, behalve op vrijdag trouwens. Nou, goed om te weten, verder met laden. Ik mag alles zelf doen, lekker bezig. Ja, ik mag ook alles zelf doen, Michel. Zo werkt dat al eenmaal als je hier in je eentje zit. Maar ik voel mij niet alleen. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Ik vind dit eigenlijk wel een leuke plaat, wil ik zeggen. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen, sluit mooi aan.

Goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws. Het is een zonnige dag vandaag. In Nederland, in België ook. Maar na vandaag gaat het minder weer worden. Ja, dat is even jammer. Dat is niet anders. Ik heb nog meer goed nieuws, want Edwin heeft me even doorgestuurd. De Engelse versie van Papa van Stef Bos. Daar moet ik even een paar dingetjes voor doen. Dat is niet heel veel. Maar anders dan gaat het niet klinken. Dus dat doen we deze even. Wacht even. Ja, dat kan ik niet voorbereiden. Dat moet ik gewoon een live in kicking even doen. Nou, bij deze EWT Project. Daddy. Papa. Sorry, ik hou mijn mond en we luisteren aandachtig om 12:12 in Nederland en België en Frankrijk. In West-Europa.

0: Zij lacht erop. Ik vind het wat de mogelijkheden zijn als je sowieso zelf wel wat muzikaal bent. Want dat is wel belangrijk. Dat je iets kunt componeren, in muzieknoten kunt denken. En dat je ook kunt zingen. Want dan krijg je Stef Bos en papa in het Engels. Dus EWT Project en Daddy. Looking more like you. Dat is wat anders dan...
1: Ik heb dezelfde ogen.
0: Nou ja, het is wel een goeie vertaling dit, hè.
1: En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden.
0: Ja, ik vind het mooi gedaan, Edwin. Complimenten. Dat is wat anders dan dit.
2: Let's come together.
0: Was ook een papa, dit.
2: Papa, oh papa. It's now or never.
0: Het lijkt al een eeuw geleden, dit. Joost...

Wat een deceptie was dit toch, echt niet te geloven. En we gaan volgend jaar wel weer meedoen met het Eurovisie Songfestival. En we gaan het ook weer uitzenden. Ja, ik denk, we kunnen beter ons eigen liedjesfestival beginnen met AI. Ik vind het eigenlijk veel leuker. Zullen we dat gaan doen volgend jaar in april, mei? Ja. De inschrijving is begonnen. En dan mag je ook meedoen met leuke jingletjes, met tjoentjes en zo. Ik vind het wel gezellig allemaal, natuurlijk. Ja, laten we het leuk houden. En dat kan ook heel gek worden natuurlijk, maar ook heel mooi, denk je dan. Onderweg op KBC, zometeen het weeroverzicht voor Europa. Even kijken wie er nog bij is gekomen. Gerben Pap, ik heb nog geen dampie gestuurd, maar bij deze wel. Hij is erbij, mensen. Gezellig, onderweg voor Jan Krediet. De drie musketiers zijn erbij, lieten ze wel even kort weten. Wat is er gaande? Nou, we luisteren, hoor. Ik, José, Dobber achter het stuur en ik in de ruststand. Oh, dat schrijft Kees. Wacht even. José achter het stuur. Ik doe een beetje kalm aan. Goed zo. Nu onderweg naar de Routier in Frankrijk. Morgen doen we Paris en Rouen lossen. Iedereen een vast voor vandaag een fijne dag. En de groetjes vanuit een regenachtig Ivrea. Okea. Niet Ikea, Okea, zeg ik. Okay. José, Kees en Buk, de drie musketeers. Een groet aan Buk. Ik zei ik de foto's had, dat is niet waar. Het was wel Hans met zijn verhaal, Hans de Viking. De foto's die komen net binnen. Moeten we om lachen, hè, Hans? Ja. Oh ja, ter ondersteuning van het verhaal. Heel mooi. Mooi. Wel regen, hè, natuurlijk ook erbij. Valt dan weer vies tegen in die regen. En de tukken thuis aan Robert Piege. Goedemiddag, Bob. Ik zeg Robert. Goedemiddag. En onderwegs vrienden. Vannacht in Hattingen, in Ruhrgebied geweest. En heute morgen ben ik aangevangen in Witten. En jetzt geladen in Nettetal. En jetzt ga ik ook weer omkoepelen in Hoek van Holland. Dat maak ik er maar even van. Ja, AI kan daar beter even overheen gaan. Goed zo. Robert de Tukke Tarzan. Goed dat je er bent. Meer post zometeen, onder andere hier van Pierre Altena. En, Rosso het Rilland. Vuurmeer is er ook bij gekomen. En jij misschien ook wel. Harry heeft het over een tussendoortje. Een snack tussendoortje. Een tosti bijvoorbeeld. Maar het is sowieso een tussendoortje. Een snackie is een kleine hoeveelheid voedsel die je tussen de hoofdmaaltijden door kunt eten. Om de tijdelijke honger te stillen. Of voor een snelle energieboost. Zoet kan ook. Vers fruit, koekjes en chocola. Maar koekjes, dat weten we wel. Gezonde voedzaam zou Griekse yoghurt zijn. Hummus, hummus met groentesticks en notenrozijnenmix. Dan bij een tosti, zeg ik dan. Ja, ik ben daar niet zo van, hoor. Ja, hummus lust ik wel, overigens. Dat vind ik dan weer wel lekker. Dus ik moet ook niet alles afkraken. Kraken, kraken, kraken tot het gaat regenen in België. Vanmiddag nog landinwaarts droog en ook veel ruimte voor zon. Maar al snel neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe in België. Gevolgd door, een eerste bui. De maximumtemperatuur zo'n 19 direct aan zee. 25 graden lokaal in het Maasdal en in Limburg. Weinig wind trouwens nog voorlopig, maar het gaat dus een beetje veranderen. Vanavond namelijk talrijke buien. Hard gaat het ook regenen. Onweer kan erbij zitten. Koud is het niet. 15 tot 18 graden. In het westen in de loop van de avond steekt een krachtige noordenwind op. Morgen in België trekken de buien over van noordwest naar zuidoost. En ook geregeld komt er toch wel weer ruimte voor zon. Maar het blijft doorwaaien. Die wind die blijft staan vanuit het noordwesten. Matig of vrij krachtig. In het binnenland en aan de kust zelfs krachtig. Halverwege de ochtend 9 tot 12 graden. De middagtemperaturen hoog uit 15 graden Celsius. Ja, het is een beetje gedaan met de Indian Summer. Italië niet, oh wel. Nou, vooral rond Rome op dit moment onstuimig. En dat is geen grap. Sardinië en de kust van Lazio. Daar ook dus. Een waarschuwing voor zware regen en onweer. En dat kan zorgen ook voor de mensen onderweg, jullie, voor hinder. In de rest van Italië verlopen namelijk nog een paar dagen wisselend met wolken, buien en de zon. In het noorden 18 tot zelfs 24 graden. In Rome zo'n 22 graden. In het zuiden kan de temperatuur tot 28 graden komen. Over Spanje trekken ook zware buien, maar dan met name het noorden, noordoosten en het oosten. Lokaal zorgt dat weer voor heel veel regen en dus overlast. En er zitten ook wat pittige onweersklappen bij. Barcelona en omgeving worden opnieuw getroffen door zware regenval met kans weer op, net als in het weekend, wateroverlast en een tijdelijke waarschuwing voor extreem veel neerslag. Aan de noordkust sowieso langdurige tijd regen en wat koeler, 17 tot 22 graden. Midden Spanje, Madrid, het zuiden ook, nu nog een beetje wisselvallig. Warmer gaat het worden met 27 tot 30 graden in Sevilla. En vanaf halverwege de week dient de buienkans, en dat is het nu wel aan het worden hoor, op woensdag. Vrijwel overal neemt de kans af en komt wat meer ruimte voor zon. Oh, dat is wel goed.
Als het volgende week maar beter wordt, zeg ik dan Zuid-Spanje. Want vrijdag zit ik met mijn kont. En waarschijnlijk donderdag kan ik al geen uitzending doen. In Spanje, ja. In de buurt van Malaga en Fuengirola. Dus ik ga er even een paar dagen met Marit naartoe. Had ik nog niet gezegd, hè? Ja, ik had wel gezegd dat we in oktober nog een paar dagen naar het zuiden zouden gaan. Dat hadden we eigenlijk al een beetje gepland, omdat, ja, je weet het in Nederland nooit. Maar de Indian Summer is dan wel voorbij. Maar dat is volgende week pas, dus je daar niet druk over maken. Ook wel trouwens komende vrijdag, want dan heb ik, als het doorgaat, maar dat weet ik morgen, een heel leuk vooruitzicht. En dan ga ik naar België toe vrijdag. Maar goed, ik hou je er wel van op de hoogte. Van het zoet en het zout, want daar gaat het om. Het heet het zoete, maar je schrijft het zoute. Heel apart, eerlijk gezegd. Daar hebben we het dan over nog morgen in elk geval de normale uitzending. Dus alive and kicking in elk geval. Even nog een paar landen onder de loep leggen. Zoals Duitsland bijvoorbeeld. Niet geheel onbelangrijk, want in het zuiden met temperaturen vandaag in de buurt van München bijvoorbeeld op 24 graden uitkomend. Maar ook Berlijn en Keulen. Veel ruimte voor zon. Temperaturen tot zo'n 23 graden. En alleen in het noorden van Duitsland is het wat koeler en wat meer bewolkt. De komende dagen verandert het weerbeeld wel. Van het westen uit trekt bewolking over met perioden met regen. De afkoeling is er, want met maximaal 15 graden moet je Duitsland dan doorkomen. En vooral morgen in het westen van Duitsland wordt een natte dag. Zuidwest-Duitsland heeft de Alpen behoorlijk hevige regenval. En speaking about the Alps, jawel, geleidelijk aan verandert het weerbeeld dus. Het is nu nog redelijk wel. Maar ja, vanaf morgen neemt de bewolking toe. Van het westen uit regenzones die overtrekken. In de Alpen, rondom Salzburg, wordt het een stuk natter. Afkoeling is er tot maar 25 graden. Terwijl vandaag bijvoorbeeld in Wenen en Eisenstadt met DT het 4, 5 of misschien wel 26 graden kan worden. Het Zwitserse Alpengebied is natuurlijk niet anders. Nu nog regionaal temperaturen tot zo'n 25 graden. Maar wolken gaan overtrekken. De komende dagen overheerst dan ook de bewolking met regen. Soms hevig, lokaal kans op onweer. En ja, 13 tot maximaal 16 graden Celsius. Daar moet je het dan even mee doen. Berg je maar. Onderweg op KBC, waar zijn wij gisteren met de ketting geëindigd? Heb ik dat niet op een bierfilter geschreven? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ja, het was iets, nou weet ik het weer, van internet. Het wordt lastig. Ik ga het even checken. Check, check, double check. Maar eerst Boney. Barbra Streisand. Nee, dit is het origineel uit 1990.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Oh nee. We moeten eerst nog even naar het nieuws. Na het nieuws, Paranoid van Black Sabbath. Hoe feestelijk is dat? Hoe stevig is dat? Blijf luisteren. KBC, ANWB Verkeersinformatie ook zo meteen, na het nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg staat hier bij Bavel op de rechterrijstrook. Die rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Galder nu 8 kilometer file en 20 minuten vertraging.

0: Black Sabbath, Paranoid, onderweg op KBC. 1:05. Hoog tijd zometeen voor de muzikale ketting. Waar gaan wij op aansluiten? Moest het even checken. Nee, dan wist ik het weer. Dat was een ideetje van Reinhard uit Duitsland vandaan. We hadden namelijk de Pointer Sisters met Fire. En daar sloten wij naadloos aan met een duidelijke Duitse plaat. Tsuna am Feuer. Fire, Pointer Sisters, Feuer, precies. Brand dus. Van Stefan Wakenshausen und Alice. En dat nummer was de laatste schakel in de ketting. Dus daar kunnen we weer mee verder, kunnen we weer bouwen. Ik ga de suggesties even kijken, want er waren wat mensen die het zelfs hebben goed onthouden. Onthouden is altijd een knap, vind ik. Als je die opschrijft, dan vergeet ik dat gewoon. Dus, nou ja, bij deze. Jacco, die heeft trouwens net gelost in Alphen aan den Rijn. Ja mensen, hij is fijn. Een vrachtje zand. En nu naar Boerdijk een vrachtje magnetieten. Bestemd voor het Duitse schwerte. Dat is niet zwaar. Dat is een peulenschilletje voor Jacco, dat heeft hij vaker gedaan. Jacco, goede reis. Jacco met de perikist. Jacco van het Kuis. Ja, Erik, die zegt sowieso over wat ik hoorde. Nou, niet zozeer, maar pas op, hè, want jij doet een oproep voor AI. Volgend jaar een AI-festival te doen in plaats van het Songfestival. Maar alsjeblieft, pas op dat het geen heel AI-programma gaat worden. Natuurlijk echte muzikanten, alsjeblieft. Dat is waar. Nou, ken ik diverse mensen die AI maken. En dat zijn ook weer muzikanten. Dus ik zeg al, ik vind het best wel krap als je de kwaliteit in kunt stoppen. En sowieso, smaken verschillen, kwaliteit valt ook te beoordelen. Maar dat is al een ieder natuurlijk, ja. Voor de rest van de ketting zegt Erik Waasdorp, trekkend voor de wit oegstgeest. Phyllis Nelson, Move Closer. Phyllis Nelson, Move Closer. Move Closer, Tsuna. Dichtbij, natuurlijk, ja. Het kwartje viel wat later. Het was het oude Duitse kwartje. Had je ook kwartjes in Duitsland eigenlijk? Ja, Fanny had je vroeger natuurlijk, ja. Marken und Fanny. Ja, ik weet dat ze nog kanaal. Het leuke is, ik zal het zo vertellen. Phyllis Nelson, Move Closer, mooi nummer. Is een romantisch begin, een vergeten plaatje, zegt Erik uit 1985. Nou, maar ik ben haar niet vergeten. Phyllis Nelson, Move Closer. Je had ook de versie van Merlin Martin. Erik, kun je dat nog herinneren? Je had en Merlin Martin met Move Closer en Phyllis Nelson met Move Closer. Uit 1985. Lekker schuifelen. En hopen op meer. Zoals bijvoorbeeld de Carpenters. Close to you. Om even daarbij te blijven. En vooral dichtbij. En Janice met Carpet Crawlers daar weer achteraan. Zo, lekker bezig met je kapetje, zeg ik dan. Erik, dankjewel. Wat wilde ik zeggen? Oh, ja, grappig. Ik was ooit met mijn ouders in Duitsland. Nou, daar ben ik dus vaker geweest, heb ik van de week nog gezegd. Maar het leuke was eigenlijk dus dat toen had je nog marken en je had ook automaten vlakbij een snackbar. Heel apart, net als, nou, dit is niet apart. Daar had je ook, dat je kon trekken uit de automaat, zeg maar. En daar zaten dan Duitse braadwoersten in. Die had die snackbar net ingelegd. En ik liep daar naartoe. Ik denk dat ik een mannetje was van een jaar of 8, 9, 9:30. Meer zal ik niet geweest zijn. En ik liep naar die automaat. En ik zag daar een maakstuk in die automaat vastzitten. Het enige dat ik moest doen is hem even ronddraaien. Dat knopje in de zijkant. En daar viel zomaar 1 Deutsche Mark aus. Ik was de koning te rijk. Echt waar, geweldig. En daarna heb ik een broodje braadworst gegeten. Of alleen een braadworst is geen broodje, maar geloof ik, dat weet ik niet meer. Maar dat was uit die automaat. En dat was ergens in in het Ruhrgebied, geloof ik. Geen idee meer waar het was, maar dat was daar. Goeie herinnering als kind aan Duitsland. En zo heb ik altijd de voorliefde voor Duitsland gehad. Automatisch, zeg maar. Oké. Messentje Bob van Weten, bob@kbcradio.nl. Even wat namen en rugnummers noemen. Tony, ja, die krijgt nog even een duimpje van mij. Tony Meijer, die is erbij, die was er al lang bij. Marcel, hebben we het weer over Duitsland? Nou ja, min of meer. Marcel Deutzer is ook daarbij. Hoi Bob, ik heb vanmorgen gelost in de Meren. Oké. Utrecht en doorgegaan naar Zuid-Holland naar Waddinxveen. En nu alweer bij Apeldoorn. Je bent wat bezig in Gelderland nu alweer. Even een snack gehaald. En ja, vanmorgen ook geluisterd hoor. Dat is leuk, ja. Nou, ik vind het leuk als de mensen, jullie allemaal, dus morgen ook luisteren. Tussen 6 en 9 naar Radio en Utrecht. Dan ga ik ook mijn best weer doen. Vrijdag. Vrijdag ook, hè, geloof ik. Of niet? Ja, vrijdag ook. Bij Radio M Utrecht wel, maar daarna ga ik, nou, ik verklap het zo meteen wel. Waarschijnlijk ga ik naar België toe, naar de Zoete Grand Prix in Knokke. Daar ga ik met mijn zoon naartoe, dus dat is wel leuk om een keertje naartoe te gaan weer, na al die jaren. Dat is een beetje onze herinnering. Maar helemaal zeker is het nog niet. Dus het ligt een beetje aan zijn werk of hij daar tijd voor heeft. Maar dan kan ik onderweg niet maken. Want dan gaan we rechtstreeks vanuit Utrecht door naar Knokke in België. Een uurtje of drie rijden, denk ik. 2,5 uur, denk ik. Misschien wat sneller. Maar goed, om Antwerpen heen. En dan is nog een uurtje rijden richting Knokke. Dus dan gaan we daar eens even kijken op vrijdag en zaterdag. Dus dat is wel hartstikke leuk. Maar dan kan ik geen onderweg maken. Dat is dan wel weer wat minder. Maar gun mij ook een keer wat. Oké, dat is het verhaal. Ik wijk helemaal af, want Marcel Duitser dus vanmiddag Laling Gildenhaus. Doe mij maar een bakje zwart. Nou, maar natuurlijk, Marcel. En het tassencafé, Fudie. En het broodje ziet er lekker uit. Stuurt een fotootje door van het broodje. Dat is filet américain met ei. Dat zie ik hier vandaan. Wat er nog meer op zit, geen idee. Sandra is er ook bij gekomen. De zeemeermin van Zijderlaan Stolwijk. Gezellig dat je bent. En Abby Burger van dezelfde club uit Stolwijk vandaag. Ja, zeker. Oh, kan ik je berichtje nog even zien, Abby? Ja, ik schakel net pas in, helaas. Ah, het was al zo leuk tot nu toe. Nog gauw het laatste stukje meepakken, dat dan weer wel. Ik heb mijn karretje weer vol in Bels, Dumbels voor Holland. Even gasje geven en dan vanavond nog even, nou, eruit gooien. Fijn uitzending. En Erwie, waar gaan we dan eten vanavond? Dat willen we weten. Dus als je een ideetje hebt, dan hoor ik het graag. Messenger Bob van Meten, Bob het kbcradio.nl. Hebben we nog even tijd voor Gerrit? Ja, natuurlijk, de Barregaander.
1: Hey,
0: Gerrit.
1: Gerrit. Hallo. Hier. Ja, El Barregaander.
0: El Barregaander ook.
1: Allereerst vriendje Jeroen even bedanken voor het complimentje om mij te nomineren voor Nachtbraker van de Week.
0: Ja, dat is wel leuk, hè?
1: Nou, dan mag je naam hebben, joh. Vanmorgen 2:30 de wekker.
0: Ja, dat mag idioot, hè?
1: Ja. Trappen voor wat je waard bent.
0: Ja.
1: Weet je, jongen. Ik ben halverwege ben ik nog een keer uitgestapt, Bob.
0: Waarom?
1: Want,
0: moest je plassen?
1: Ja, ik vroeg me toch eigenlijk af.
0: Ja.
1: Of ik nou wel met een platte trailer onderweg was, wat ik meestal doe. Dus ik ben uitgestapt. Ik denk, ja, toch een platte trailer.
0: Ja. En?
1: Want ik had toch het vermoeden dat ik een koelmachine hoorde rommelen. Want die mensen zijn natuurlijk s'nachts altijd op pad natuurlijk. Hè?
0: Oh, vandaar. Ja.
1: Volgens mij was dat, waren dat die koele boeren die ik voorbij ging op de linkerbaan.
0: Ja, dat kan ook. Ja.
1: Dat is.
0: Ja.
1: Nou. As we speak ben ik nog steeds een beetje aan het rommelen.
0: Nou, rommelon.
1: Ik heb twee lucifer-spinnetjes in mijn ogen. Dat die een beetje los blijft staan. Maar ja, veiligheid voor alles natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Dat is logisch.
1: Dus,
0: ja.
1: Nou, voor de rest niet zoveel te melden, Bob.
0: Nee?
1: Ik zou zeggen, tot morgen maar weer.
0: Op links.
1: Houdoe.
0: Oké, op links en door zeggen we dan. Ja hoor, en daar gaan we dan, mensen.
2: De muziekketting, schakel 1.
0: Ik stond op punt om toch Merlin Martin te laten horen, maar nee, het is hem geworden. Hij geworden. Erik, Phyllis Nelson, Move Closer. Okay.

Phyllis Nelson, geboren in Jacksonville in de Verenigde Staten. Ik dacht dat ze uit Engeland kwam, maar dat heb ik mis. Dat blijkt wel. Het nummer is trouwens officieel op een album verschenen in 1984. Dat is wel even leuk om te vermelden. Maar wat wilde ik erover zeggen? Ik wilde ook zeggen dat die inderdaad op single verscheen in 1985. Dus Erik had helemaal gelijk hoor, daar niet van. Daar twijfelde ik overigens ook helemaal niet aan. Maar ik dacht dat die gelijktijdig uitgekomen was met het nummer van Merlin Martin. Dat is niet waar. Want het origineel, wat we dus net lieten horen als eerste schakel in de ketting van zangeres Phyllis Nelson, Move Closer, komt uit 1985. Haalde niet een lijst van de top 40 bijvoorbeeld. De tipparade wel, daar stond ze een paar weken in. Een jaar later, laat je even kennis maken met de stem weer van Merlin Martin. Was zij wel succesvol. When

heb een beetje het gevoel dat dit een soort met wel olijfje is die ik de sax liet horen, maar dat zit in mijn hoofd. Olivia Newton-John, een beetje die aanzet. Merle Martin. When we're dancing, ooh, we wachten even op het refrein, mensen.

0: 8 weken in de Nederlandse top 40 heeft ze gestaan. In de zomerperiode van 1986. Dat was hoogste notering. Het cijfer 8, het is wat, hè? Ja, het is wat. Move closer, kom dichterbij. Nou, gaan we met closer verder, ja of nee? Overigens moet ik even aankijken, ik weet het niet meer precies. Waar kwam ook deze Merlin Martin vandaan? Was dat ook een Amerikaanse zangeres? Weet ik dat echt niet meer weet. Ja, dat vergeet je dan wel eens. Op een gegeven moment ben je dat even kwijt, denk ik dan. Nou ja, maakt niet uit. Verenigde Staten ook inderdaad, ja. Merlin Martin, ze is toch 12 jaar ouder dan wat ik ben. En ik heb al een relatie, dus dat ga ik niet doen. Dat terzijde, ja, we worden allemaal ouder natuurlijk. En trouwens, als je binnenkort nou jarig bent of je kent een collega die jarig is, dan willen we dat ook even weten. Vinden we leuk. En van de felicitatie doen via KBC Radio. Net zo makkelijk doen we dat. Ja, die van Merlin Martin, zegt Erik, had ik ook gezien hoor. Een mooie blonde zangeres. Inmiddels 72, Erik. We gaan niet de uitdrukking erbij halen. Dat is vrouwenonvriendelijk en dat kan echt niet. Op een oude fiets moet je... Dat doen we niet, hè. Sandra, de zeemeermin van Zijdelaan Stolbeek, doet even de collega de groeten. Collega's, moet ik zeggen. Bobbe de Bobski, doe de groet aan Jopio. Jopie. André. Erwi. Burger. En ook Luc. Luc Segers en Jeroen de Barre. Eigenlijk gewoon iedereen, dus de groeten. Nou... Lekker makkelijk, hartstikke goed. Wim, Knop, Groteboer, hoi. Ik zeg hoi terug. Er staat zelfs Joy hierbij. En je wil een tostietje? Nou, dat is al gelukt. Oké, tostietje, hamkaas, helemaal voor elkaar. Haha, Erwi ook gelijk erbij. Ja, wat ik ga doen. Ik weet het nog niet waar ik vanavond ga staan. Ik weet namelijk nog niet, want ik moet daarna gaan laden. Oh, ja, ik snap je, ja. Nou... dat is in de Bels voor Holland. Even vandaag, ja. Maar dan zal het denk ik Turenburg niet worden, denk ik dan. Hervé misschien of zo. Nou ja, we gaan het meemaken, morgen dan weer. Martina is ook daarbij. Vanuit het Duitse Funkhaus, van het West-Duitse Rundfunk. En dat is dus in Keulen. Heeft een opmerking even voor jullie, dus daar gaan we zo meteen naartoe komen. Het is alweer 1:50, mensen. Wat gaat het toch allemaal snel? Wat zitten we weer dicht bij het eindpunt van dit radioprogramma? Het is jammer.
1: De muziekketting, schakel 2.

Little Ronstadt. Ja. Al een tijd horen we niks van, al jaren al. Omdat ze mijn Alzheimer heeft. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Ja, wat je niet zeker weet, moet je niet roepen. Maar ze is ja, nogal... Parkinson heeft ze volgens mij. Parkinson. Ja. Laat ik even terzijde. Dat wil zeggen, wel leuke platen heeft ze gemaakt. Samen met de Dirtband bijvoorbeeld, Linda Ronstadt. Maar dit was een solo nummer van haar. Van ook alweer, jongen, wat 44 jaar geleden. Uit 82. Misschien blijven we voor de ketting in de 80's. We zijn er bijna doorheen, mensen. Maar ik zei het, we hebben er nog één te gaan. Dus dat is mooi. Misschien nog wel twee. En een tostietje ook. Laat maar weten al van beter of je nog een tostietje hamkaas wilt. Of een kaastostie. Of, ja, zeg het maar. Vrijdag weer kipsatéetjes. Maar ja, als ik er vrijdag niet live in kicking ben, dan zal ik Corrie vragen of we morgen of we moeten het programma een beetje inblikken. Daar zit ik een beetje aan te denken. Ik vraag dat gelijk maar even aan je. Ik zou natuurlijk eventueel donderdagavond het programma van vrijdag alvast live kunnen maken op donderdag met jullie. En dan vrijdag uitzenden. Dat kan. Dan kunnen we ook gewoon een kipsatéetje vragen aan de kantine hier voor de avond alvast. Dat is ook een idee. Of na het programma van Mark van Amstel morgenmiddag dan de show maken. Is misschien ook wel een keer leuk om dat te doen. Tussen 4 en 6 of zo. Ja, dat moet voor 6 uur, want dan hebben we natuurlijk een programma met Windkracht 6 tot 7, de 60s en 70s. Denk ik over na. Morgen in elf gewoon van 11 tot 1 Alive and Kicking Radio. Even naar het berichtje van Martina. Als dat Funkhaus van de BDR in studio. Nou, gisteren vond ik het een geweldig onderweg, zegt ze. Ik heb er echt van genoten. Het was natuurlijk de dag van de Duitse taal. Via Den Haag totaal heb ik geluisterd. Ja, het geluid is dan wat anders. Dat komt doordat ze KBC doorgeven, wat heel fijn is. Maar dat is allemaal heel erg gecomprimeerd. Allemaal heel veel lage tonen erbij. Maar door de muziek spraakverhouding slecht is, zegt Martina. En die weet dat, want die houdt van kwaliteit. Kwaliteit in Duits, auf Deutsch, ja. Dat is dan jammer. We kunnen er niks aan doen. Ik zal nog eens contact met ze leggen of we het misschien toch een beetje anders kunnen regelen. Dat zou fijn zijn. Maar het was een leuke, gezellige show gisteren. Dank je daarvoor voor die goede Duitse sprake van euch allen. Kijk eens, complimenten voor jullie allemaal. Dat kun je met een veer in je kont in je zak steken, zeg maar. Das ist ja schön. Liebe Grüße und bis morgen. Tschüss. Dat is van Martina, voor de duidelijkheid. Zo, we zijn er bijna doorheen. Ik wilde er niet meer van Douwe Bob draaien. Ik vind het zo'n mooi nummer. No to yourself, no to self. Maar ja, daar kom ik niet meer aan toe. Ga ik dan wel morgen doen. Onderweg bij KBC. Want we gaan afronden met deze. I Get Closer wordt gevolgd door Come Closer. Van René Nodelek. Everything you like. En de stem van Anja Nodelek. Kijk, de groep uit Den Haag. Wat leuk. Ronden we daarmee af.

0: René.
1: Ja, ja, mooie naam voor een groep, hè. Het is zangeres Anja Nodelijk en René Nodelijk. Dat was ook destijds van de guitarboek. Hier René en is Alligators, hè. Niet te vergeten. Ja. Man en vrouw. Nog één berichtje nog. Ik had gezegd dat hij erbij is. Rosso, het Rillandsuurmeer. Hij zegt, ik heb de koets weer leeg. Vanavond sta ik ergens tussen Ulm en Stuttgart. Goed aan de bandenboeren. Van mij, Rosso uit Rillandsuurmeer. Hey, allemaal een hele fijne voortzetting van je dag. Via Bannergaande Radio en natuurlijk via Hollands Palet in Den Haag. Totaal zijn we er morgen weer met dit programma tussen 11 en 1 uur. En altijd KBC, niet te vergeten. Gewoon lekker luisteren, meer dan 50 jaar popmuziek. Mark en het Zout uur om 3 uur bij KBC Radio. Muziek en herinneringen uit de tijd van de zeezenders, jaren 60, 70 en 80. En daarna dan non-stop. Met meer dan 50 jaar popmuziek richting het programma. Net als morgen tussen 6 en 7 is er ook vandaag dat programma met de hits uit de jaren 60 en 70. Dat is Windkracht 6 tot 7. Zo. Ik wens je een fijne voortzetting van je woensdag. Met dank aan onze zager vandaag. Ja, hartstikke goed. Daar zijn we blij mee. De week is door het midden. Ik ga je niks anders wensen dan een fijne dag nogmaals. En het was een mooi feestje vandaag. Zullen we morgen afspreken? 11:01. Alive and kicking. En voor de vroege opstaanders, de echte bar opstaanders. Tussen 6 uur en 9 uur bij Radio 1 Utrecht. Kun je er ook naar luisteren. En dan ben ik er ook weer.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen op dit moment op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A76 richting Aken doe je er vanaf knooppunt Kundeberg 5 minuten langer over.

0: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Er zouden 7 gewonden zijn en de politie heeft een 19-jarige dader opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. De vakbonden hebben hun acties voorlopig opgeschort. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A59 wordt langzaam gereden vanuit Zonzeel naar Den Bosch over 5 kilometer tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 10 minuten vertraging daardoor.

0: printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. Drie dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. Twee van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De twee wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging bij knooppunt Raasdorp, want er zijn er 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging 50 minuten. Ook zijn er 2 rijstroken dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Best. 9 kilometer file daar in 3 kwartier vertraging. Daar moet het verkeer via de af- en toerit. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar dicht. We are

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog 10 minuten. Een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Dat gebeurde tussen Moergestel en Best. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Schuurholbrug, bij de werkzaamheden daar, is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd erna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beek 10 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dan is er op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ter hoogte van Oorschot een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is zelfs dicht op dit moment. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. Maar beter is om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur.

Beatles gehad en net de Bluebells en Young at Heart. Jong van hart, dat voelen oude presentatoren zich ook nog wel. Zeker wel als je bezig mag zijn met het Zoute Uur hier op KBC Radio, waar Cat Stevens een nummer uit de jaren 70 gaat zingen, Wild World.

0: Year of Decision van The Three Degrees. Een nummer was dat uit 1974. En inderdaad, het jaar van de beslissing om de buitengaatse radio de nek om te draaien. Gelukkig zijn er nog de zeezenderdagen met live programma's vanaf een boot. Tijd voor Nederlandstalig werk van Cadans. Alleen niet op maandag.
1: Ai, ai, ai.

Onlangs ontving ik opnieuw een enthousiaste brief van KBC-radioluisteraar Raymond Marshall uit Easterton in het Verenigd Koninkrijk, de UK, met enkele mooie ansichtkaarten. Hopefully you had a nice holiday in Christchurch, Dorset. It's beautiful there. It's really beautiful there. I went there a long time ago. Raymond schreef zijn brief in het Nederlands. Fantastisch gedaan, Raymond. Complimenten. Hartelijke groeten ook aan je zus. En het blijft, vrienden, toch bijzonder dat iemand die zo ver weg woont KBC Radio zo trouw volgt. Thank you very much, Raymond.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezender.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files vallen er 3 op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Bij de wegwerkzaamheden daar bijna een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda Eindhoven. Daar gebeurde bij Oorschot een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is voorlopig in ieder geval tot 6 uur dicht. Verkeer kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tenslotte een flinke vertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 8220 en de Schuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna een uur.

Leuk, hè? Drie keer de Dolly Dots. Producers Peter van Asten en Richard Dubois kregen het idee om de meidengroep de Dolly Dots te starten. U of je kunt zelf zo'n lijstje samenstellen. Studielijst dan naar studio@kbcradio.nl. Terug naar de jaren 60, 68 meer speciaal.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik ga wassen.
2: En het toverhek. Niet meer nodig, overbodig, er is Biotex.
3: Biotex maakt wassen bijna overbodig. Alleen maar inweken of voorwassen en eiwitvlekken, bloedvlekken, transpiratie en melkvlekken zijn verdwenen. Haal vandaag nog Biotex en beleef het gemak van dit wonderpak. Biotex.
4: Sony, u weet wel, dat kleine merkje dat alles beter maakt. Exposeert op de Virato, stand 125. Dat mag u niet missen.

0: Radio City News, as it happens, every hour.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden, daar 20 minuten vertraging. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58, Breda richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Schuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier.

0: KBC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken veel vertraging door ongelukken en pechgevallen. Op de beginnende A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Binnenoordbrug ook een ongeluk. Vertraging een half uur. De A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 2 rijstroken dicht, vertraging ook een half uur. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus bij Oorschot. De weg is zelfs dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan via de op- en afrit, maar de vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. En de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. En dit is ook nog eens de omleidingsroute van die A58. Daar staat ook inmiddels al 4 kilometer file met een half uur vertraging.
5: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Breker, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft

0: witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En dat komt ook nog eens vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Everdingen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstoken zijn daar zelfs dicht. Vertraging is opgelopen tot een uur. Er staat 12 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug ook een ongeluk. Daar is een vrachtwagen met slachtafval van de weg geraakt. De rechte rijstok is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen West en Leek is een ongeluk gebeurd. Zojuist. En de weg is zelfs dicht. De A50 Zwolle richting Arnhem tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn 11 kilometer file rijden door een ongeluk, vertraging 20 minuten. De A58 dan Breda richting Eindhoven, daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Daar is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je ook bijna een uur. Er staat 15 kilometer file en dit gaat tot 6 uur vanavond duren. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch voor Kromvoort een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. We

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hietif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hietif.nl. Hietif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op deze woensdagmiddag. Vooral ongelukken geven veel oponthoud en wegwerkzaamheden, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papekop en Beest, bijna 3 kwartier extra reistijd door de wegwerkzaamheden daar. De A6 Lelystad richting Emmeloord, daar is een lading slachtafval op de ketelbrug terechtgekomen. Dat moet daar grondig gereinigd worden. De rechterrijstok is dicht en gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een 30 minuten. De A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Groningen-West en Leek is de weg zelfs helemaal dicht door een ongeluk. De A15 Rotterdam-Europoort, voor Hoogvliet een ongeluk. Ook hier is de weg dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4 en de A20. De A24 is op dit moment daardoor tolvrij. A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en een vertraging een 30 minuten. En tenslotte de A58 Breda-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is ook wel nog altijd dicht. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid, maar hou wel rekening met een uur oponthoud.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: 19-jarige student is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files op een aantal plekken veel vertragingen. Dat komt vooral door ongelukken en door pechgevallen. Wat nu nog opvalt is de A2 om te beginnen. Belgische grens richting Eindhoven. Bij Maastricht Airport gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een half uur. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is op de ketelbrug een lading slachtafval terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd en er moeten speciale reinigingsvoertuigen voor komen. Of die zijn er bezig, beter gezegd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Hoogvliet een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24 is op dit moment ook tolvrij. De A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging een half uur. En de A58 bij Breda Eindhoven. Daar goed nieuws, want de weg is lange tijd dicht geweest bij Oorschot. Inmiddels is de weg vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
2: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte neemt langzaam maar zeker af. In totaal nog zo'n 160 kilometer file. Opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten oponthoud. De A6 Lelystad Emmeloord. Daar ligt nog altijd een lading slachtafval op de ketelbrug. Tenminste, dat wordt nu opgeruimd. Maar de rechterrijstok is in ieder geval nog altijd dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. En de A15 Rotterdam Europoort. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk net voor Hoogvliet. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24, daar is de tunnel nu in ieder geval tolvrij voorlopig.
5: De stem van de Noordzee.
6: Hallo, ik ben Wente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!
7: We are officially the hottest AM station.
8: Windkracht 6 tot

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Bijster.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud, dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt slachtafval op de weg, 1 rijstrook is dicht. Op de N15 bij de Maasvlakte richting Rotterdam voor de Suurhofbrug een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.

0: jouw station.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
9: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID-detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op 3 plekken om te beginnen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn nog altijd opruimwerkzaamheden bij de Ketelbrug. De rechterrijstrook is dicht. Er staat nog zo'n 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dit gaat zeker tot 8 uur vanavond duren. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet ook nog bergingswerkzaamheden. De weg is zelfs nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen en Rozenburg over de A4, de A20 en de A24, die overigens nu tolvrij is. Vertraging is wel 20 minuten. En de N15 Maasvlakte Rotterdam, daar zijn de Zuurhofbrug veiligheidsmaatregelen. Linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de zaak rond de schietpartij bij Over Asselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND komt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten.

Bij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer Van Denk zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Erkin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: officially 891. The hottest station on your AM dial.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Het Kamerlid Erkin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toekomstig.

0: toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Mag.
0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: Jouw hits, jouw station.
8: Jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

Denise.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij. Het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
5: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
4: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
5: Topvoorzetramen.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt, in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse

Beroepsorde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Happy. Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Hutus hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningpolitiek.

testen, is overleden. Marie-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgegeven.